Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC!
2: KBC! Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws. We are

0: tafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online en 2.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud.
10: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.

0: Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: ABC Radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten

0: astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Online

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: The Giant Jukebox.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen,
2: advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman.

0: Last, de hoofdpuntnieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. Dat is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
9: Miami, go! Yes, in the news.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van ons dagelijkse Zoute Uur. We begonnen met Gladys Knight en The Paper.

We hebben de Dolly Dots al gehad. En ook vandaag natuurlijk weer zoete klanken van de vroegere zeezenders. In dit, jawel, dagelijkse programma, het zou u 7 dagen per week. Met verderop onder meer Sing a Song, Earth, Wind and Fire. En we hebben Dionne Warwick en Walk On By. En ook vandaag weer onze retro top 3. En in Leiden zal Frank van der Linde zijn oren gaan spitsen. Want die top 3 is door hem samengesteld. Maestro, muziek please.

0: is Mark Jacobs in het Zoute Uur op KBC Radio.
1: Dit is Edward Niesing in het Zoute Uur op KBC Radio.

zou je misschien verbazen, maar zelfs ik heb onderwijs genoten. En dat consumeerde ik een tijdje in het chique dorp Bloemendaal. Elke dag met de trein of op de brommer vanuit de Zaanstreek daar naartoe. Al snel begreep ik dat ze daar een soort van eigen omroep in de ether hadden. Radio Bloemendaal, Radio Bloemendaal. Zoiets had je in de jaren 60 nergens. En je denkt natuurlijk aan een lokale omroep. Maar heel opmerkelijk, Radio Bloemendaal is de oudste christelijke zendgemachtigde van Nederland. En net als bij KBC Radio te beluisteren op de Middengolf. Het station bestaat al iets meer dan een eeuw. Nou, ik vind het bijzonder.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval?

0: onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.

0: Ik had hem een stief kwartiertje geleden al aangekondigd. We hoorden Dionne Warwick, betreurde Britse zangeres met dat prachtige Walk On By. En we gaan nu luisteren naar een samenstelling van Frank van der Linden uit Leiden van onze
1: KBC's Retro Top 3.

KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: andere. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en 8-track. K-Tel's Music Express.
1: Hallo, dit is Mi Amigos Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van

0: En dat was een liedje van Rick Nelson en de Stone Canyon Band. Uit mijn hoofd staat er niet helemaal op de Buma-lijst met live. En voor mij is het klokje van gehoorzaamheid aan het tikken. Ik verlaat ons studio weer. En de muziek gaat door, maar ik hoop je een andere keer weer aan de radio te treffen.
1: Zeg Mark, zullen we ergens een lekkere kop koffie gaan drinken?

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt 1/3 van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.

Jakka. Uit de tijd dat je je singeltjes nog moest kopen. En de singeltjes kopen, ja natuurlijk. Ja, want internet bestond natuurlijk ook helemaal nog niet. Je kon niks downloaden of zo. Je had geen mobiele telefoon. Überhaupt had je geen mobiele telefoon waar je mp3'tjes op kon opslaan of zo. Helemaal niet. Nee. Trouwens, hele batterijen werden er aangelegd met harddisks om dingen te rippen van cd en zo in de jaren 90 met name. En trouwens, in de jaren 2000, het was meer eind jaren 90 dat dat gebeurde. Want dit was nog uit de vinyltijd, 1983. De groep Moniaka en het nummer Koniaka. Ik vond het een leuk plaatje. Ik heb hem later gekocht, niet het singeltje, maar stond ergens op een reggae te gek. Hij verzamelde LP al. Goedemorgen. Ik zeg, Pepi, die is erbij vandaag. Hey, morgen Boppie, ouwe gek. Pardon? Nou, dan ga ik dat niet meer voorlezen natuurlijk. Nee, natuurlijk wel. Uit de mond van Pepi komt dit, dan is het allemaal goed, ja. Nou, vorige week stond ik nog bij de Lago Maggiore in Italië. Nu sta ik bovenop Saragossa in Spanje. Niet te geloven, zeg. Je bent internationaal chauffeur of niet. Dit brengt je nog eens ergens in het leven. Hartstikke goed. Ik kom er zo meteen op terug, want het is een heel lang verhaal. Dat ben ik helemaal niet gewend van jou, Pepi. Steven, tot zo. Johan, combi 1 is erbij. En ja, duidelijk, ja, niet alleen met een woordje erbij, maar ook met een duimpje. Dus krijg je meteen een duimpje terug van mij. Jos is erbij, de Vincent, de buschauffeur uit Eindhoven is er ook bij gekomen. Dus mocht je nog een ritje willen maken, gratis en voor niks, dan kun je via mij regelen. En dan regel ik dat weer met Vincent van Bochhoven. Doen we allemaal geen moeite voor. Het gaat allemaal uit één pot nat, is prima. Jan Willem is er ook bij, Jan Willem van Apeldoorn. Cowboy Phil heeft zich gemeld. Nou ja. Hans en Karin nog steeds op vakantie, niet te geloven. Oh ja, vrijdag vandaag dus de ultieme weekendplaat. Met welk nummer rijden bij het weekend in? Geef het door, Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. De muzikale ketting hebben we het zo.

0: Total Touch natuurlijk, en uit 1996, 30 jaar geleden dat dit gemaakt werd, hoorde je Somebody Else's Lover. Nou, het is vandaag niet te geloven, het is Supermandag. Supermandag, Harry, echt waar? Ja, ja, ik begrijp waarom jij dat vrij snel stuurde natuurlijk, ja. You're Superman and nobody does it better, dat is natuurlijk waar. Ja. 18 april, dat is het nog niet vandaag. Wacht even hoor. Supermandag, feesten van vriendschap. Maar dat kan helemaal niet. Elk jaar vieren fans over de hele wereld op 18 april. Het is vandaag, het is toch de 12e vandaag? Dan moeten we nog maar even double-checken, denk ik dan. Want als ik aan Superman denk, denk ik dat nummer van... Laurie, volgens mij was dat. Laurie Anderson. Oh, Superman. Ja, dat vind ik wel grappig, dat nummer. Nou ja, eigenlijk was het een heel irritant plaatje, kan ik merken. Wat Harley nog meer heeft. Check hem even, meet. Dat Driving Home for Christmas, die moeten we laten horen als ultieme weekendplaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het voetbal. Want willen we als Nederland winnen, dan moeten we wel elke keer in dit programma... Dat is een beetje ontstaan ooit. Driving Home for Christmas draaien. En volgens mij moeten wij niet Driving Home for Christmas draaien. Moeten wij Merry Christmas van Sleet draaien, toch? Ja, 10 uur Nederlandse tijd, dan begint het. Nederland-Japan komende zondagavond. In groep F van het wereldkampioenschap voetbal. De wedstrijd wordt gespeeld in het Dallas Stadium. In Dallas kan alles, zeg maar. In alles kan het gebeuren. Nou, het gebeurde de 10e ook al niet bij mij. Ik had ook geen loten hoor voor de staatsloterij. Maar goed, ja. Ultieme weekendplaat. Denk erover na, hè. Het hoeft niet de kerstplaat te zijn. Maar ja, misschien moeten we inderdaad wel kiezen voor de ondersteuning. Met Slate en Merry Christmas. Het is de 12e juni en dan... Ja, het hele weekend. Het is wel heel veel hoor, dit voor kerst. Heel vroeg ook eigenlijk wel. Maar ja, dat is altijd zo. Messenger Bob van Meter. Bob@kwcradio.nl. Heel wat mensen hebben zich gemeld. Elko, Emsaf. Emsaf is er ook bij. Ik ga het nog steeds even doorlezen. Nou, nog steeds. Ik bedoel, verhaal. Laat ik even de tanden in gaan zetten. Het gaat nog steeds helemaal lekker in huis. Emsaf, Emsaf volgens mij. Maar goed, ik ga het je wel vertellen, want dat wil je graag horen natuurlijk. Hoe het verhaal in elkaar steekt. Dre is erbij gekomen. Gerard Groot kan zijn. Joop Zijderlaan. Peter Leijendekker. Vanmorgen ook al vroeg was Eagle Sky erbij. Ja, en even eens kijken naar... Peppie, ik kom zo weer bij jou, hoor. Karin en de Viking. Nog altijd in Analipsie. Creta. Nog steeds vakantie. Volgens mij komen ze nooit meer naar huis. Weekendplaat van ons... Heerlijk jaren 80, Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ja, geweldige muziek. Prove Yourself, dat was een andere. Tell It To My Heart was een andere van haar. Ja, ja, ja, ja. Daar werd ze mee bekend volgens mij. Tell It To My Heart, ja. Lekker plaatje hoor, Hans. Helemaal mee eens. En Karin ook natuurlijk. Dus ja, is misschien wel een leuk idee om dat te gaan doen. Of in alweer jaren 80. Ik wil wat herinneringen ophalen uit de tijd van... dat we nog een stukje jonger waren dan nu, zeg maar. Onderweg. Eens even kijken hoor. Dank voor de input vanuit Creta. Waar het weer poepie heet is natuurlijk op dit moment. Kan niet missen. Peppie. Nou, daar gaan we mensen. Toet toet, boing boing. Vorige week stond ik op de vrijdag nog bij Lago Maggiore, Italië. Nu sta ik dus boven Zaragoza, Spanje. Ik dacht boven op Zaragoza, maar dat kan natuurlijk niet. Eerste keer bij de firma De Wit dat ik 2 weekenden op rij weg ben. Ja, wat zou Eve daarvan vinden, vraag ik me af, Pep. Eva is een vrouw, hè, voor de duidelijkheid. In mijn fresh tijd, in de fresh trans tijd, was het natuurlijk gebeurde dat vaker. Ja, dan was je nooit thuis volgens mij, toch? Moest je altijd naast je maat liggen of op je boven je maat, sorry. Dat gaat echt alle perken te buiten wat ik nu zeg. Ja, nou ja, in die tijd dus voor fresh trans was het heel anders, waren we vaker weg. Het is wat, hè? Ik stond om 7 uur op mijn laadadres. Wat denk je? Handel niet klaar. Nou. Mooi plaatje van Henk Wijngaard dan maar. Ik moet nog wat jaren mee. Ja, hoeveel jaar moet jij nog mee dan, denk ik, hè? Kijk, je wordt 100, maar hoe lang als chauffeur? Als je daar nu al rekening mee moet gaan houden... dan worden die laatste 10 jaar echt niet gezellig of zo, hè? Tenminste, ik ga ervan uit natuurlijk, ja. Groetjes aan de heren van De Wit. Namens jullie collega Peppy, Steven dus. En Jeroen de Koekkeizer. Als ik zeg de Koekkeizer, dan denk je meteen aan iets Haags of zo. De Koekkeizer. Lekker. Dat is Jeroen, aviateur natuurlijk, hè. En alle bekenden trouwens ook van Peppy. En dat zijn er nogal wat, hoor. Allemaal de groetjes van Peppy. Hij kan ze niet allemaal een hand geven, jullie. Maar dan doet hij het gewoon via mij. Zo is dat. Heb je goede reis? Bon viaje. En voor jou en alle anderen die Spanje op het netvlies hebben, zeg ik maar één ding. En we gaan nog even door met posten. Even kijken, wie is er allemaal bijgekomen? Jan-Willem dus, Jan-Willem van Apeldoorn. Goedemorgen. Zaterdag, dus morgen is weer de nationale feestdag van Woudenbergs Haantjesdag. Aha. Wees allen welkom op deze gezellige dag. En hoop dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn. Nou, ik hoorde daar vanmorgen over. Ik denk dat je het beter een beetje kunt uitstellen. Maar goed, dat heb je ook niet in de hand. Dat gaat ook niet. Nou, tevens staan er enkele oldtimer trucks in Woudenberg uit de lokale omgeving. Hebben er zin in? Ja, dat snap ik ook wel. Leuk, gezellig. Op dit moment ben ik in Rotterdam aan het laden en die ga ik ook nog even lossen. Waar? In Kampen en dan in Amsterdam laden en hopelijk dan wel richting het weekend werken. Dat kan me voorstellen. Jan-Willem van Apeldoorn. Tja, veel plezier voor iedereen en voor jou en de jouwe ook natuurlijk die daar zich manifesteren. Lijkt me hartstikke leuk. Haantjesdag. En veel oud materieel dat daar te zien is. Op het gebied van transporten. Dat is ook leuk, hè? Een beetje transportdorpje, Woudenberg. Gemeente Utrecht. Provincie Utrecht. Dat moet ik zeggen. Eagle Sky, duimpje van mij trouwens terug. En dat geldt voor iedereen. Als je aan het rijden bent en je kunt niks anders. Even Bluetooth mag dan wel. Niet met je neus aan het scherm komen. Hoewel, als je in de houder zit mag het weer wel. Maar gek natuurlijk. Als je een Bluetooth-duimpje stuurt, krijg je een Bluetooth-duimpje van mij terug. Zo doen we dat. De buschauffeur heeft er nog niet gehad, hè, Vincento. Maar bij deze klak wel. En voor degenen die koffie willen, je bestelt maar via mij. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Joop wil er ook wel een, hè? Een bakkie koffie, zwart natuurlijk weer. Joop van Zijderlaan, Bob en alle luisteraars van onderweg. Ik ben er dus bij, hoor. Ik sta nu te laden in de Moerdijk voor Eastermar. En daar gaan we vanmiddag nog even lossen. Zou het geld al een keer op zijn trouwens in Eastermar, denk je? Een jaar of wat geleden won iedereen de postcode, kan je daar. Ja, niet zo heel groot dat Eastermar in Friesland. Maar het zou toch wel een keertje op zijn. Er waren heel veel miljoenen die uitgedeeld werden. Oh, wat lijkt me dat lekker. Ik zou ervoor gaan emigreren naar Eastermar, zou ik je vertellen. Goed, we gaan daar dus vanmiddag nog even lossen, zegt Joop voor Zijderlaan. En dan op Huus aan. En de komende weken ga ik op pad met Monique. Oh, wie wil dat niet? Met Monique op pad. Maar ja, goed, jij bent met haar getrouwd, dus ik snap dat. Leuk! Want we gaan met ons campertje morgen al richting La France. Oh, wat leuk. Ja, dat is een geweldige camper. Zeker. Ik heb hem gezien. Hartstikke lekker ding is dat. De camper, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg niks meer. Elk woord wat ik nu zeg wordt tegen me gebruikt misschien. Dus doe ons dus maar even een lekker bakje koffie, jij dus. En straks een satéetje met pindasaus. Want inderdaad, de vrijdag laat zich altijd raden. De lekkerste kipsatéetjes van juffrouw Corrie. Dus ik heb er nu al zin in, moet ik je zeggen. Zeker. Onderweg op KBC Radio, zometeen verkeersinformatie van de ANWB en dan weer muziek. En denk even na dus over de ultieme weekendplaat. En denk ook even na over Bob Dubbelop. Welke artiest we in de spotlight zouden kunnen gaan zetten. Je mag het doorgeven. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En trouwens, Jennifer Lopez hoorde je er straks al even. Maar gisteren sloot ik de muzikale ketting af met Let's Get Loud van deze geweldige zangeres en actrice J-Lo, Jennifer Lopez. Een andere Lopez of Let's Get Loud uit de titel peuteren en daar weer een schakeling mee maken. Dat staat je vrij. Ik vind het leuk als je het doet.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In België gaat komend weekend een deel van de Ring Antwerpen dicht door werkzaamheden. Het gaat om de westelijke ringweg R2 richting Bergen-op-Zoom bij de Beverentunnel. Van vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Omrijden kan via de R1, de Ring 1. In Duitsland is komend weekend bij Hamburg de A7, Flensburg, Hannover in beide richtingen dicht bij de Elbe-tunnel. En de afsluiting is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur. Het gaat voor veel file zorgen op de omrijroutes. Op de A40 Duisburg-Essen is vanwege werkzaamheden aan een brug 10 dagen lang bij Mülheim in beide richtingen de weg afgesloten. Vanaf vrijdagavond 12 juni tot maandagochtend 22 juni. In Frankrijk is deze week de N205 T1 in beide richtingen dicht geweest bij de Mont Blanc-tunnel voor onderhoud in de avond en nacht. Van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Omrijden kan via de Fréjus-tunnel. In Italië moet het verkeer komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Afgelopen weekend liep de vertraging wel op tot 1,5 uur. In Zwitserland is de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen in de avond en nacht afgesloten door onderhoudswerkzaamheden bij de Gotthardtunnel. Die afsluitingen zijn steeds van maandag tot vrijdag van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. En dat duurt tot 26 juni.
2: Dat zijn tijden, jongens. Zo lang moeten we nog wachten. Tot 26 juni gaat het allemaal duren.

0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Hi, this is Ron O'Quinn. This is O'Quinn's darling little baby boy. My show, Rock and Roll Rewind, will broadcast from 1900 hours to 2100 hours each Sunday, all up and down the Val d'Isère Valley. You can get a mention on the air and a request played

0: On the half hour, Radio London News tells you more, says it better.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het Radio News. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht de andere kant op dus is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud.
3: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio Wireless antennes. Deze zijn

0: geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op sirioantenne.nl. Sirio Wireless Antennes.
1: Brik.
2: Ja, Brikken, kom maar.
1: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
4: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

0: Net als Everyone's a Winner klopt het weer als een beurs natuurlijk. Hè? So you win again, heb je weer gewonnen. Ja, de tiende kon het gebeuren, maar niet bij mij. Het is niet gelukt, maar ik had ook geen loten, dus ik mag ook niet klagen wat dat betreft. Onderweg naar een nieuwe ultieme weekendplaat, maar eerst in dit uur, dat is het volgende uur aan het einde, maar in dit uur met een twee of een drietal nummers, één en dezelfde artiest, Bob Dubbel Op. Tja, ja, ja. Ideetjes en welkom, Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nou, geen Supermandag vandaag. Sorry, mate. Foutje in de website. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Supermandag, de 18e. Dat is wel volgende week trouwens, dat is donderdag. Dan moet mijn auto voor de APK. Dus ik ga het onthouden. Maar Harry, laat het alsjeblieft weten op woensdagavond voor jou. Nee, woensdagochtend of woensdagmiddag voor jou. Dan is het op tijd bij ons en dan kan ik daar volgende week donderdag best wel wat leuks mee doen. De auto weg, ik regel wat anders. Ik ben er gewoon alive and kicking. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Welke dag is het dan vandaag? Het is vrijdag 12 juni. Dat is Rode Rozendag vandaag. Dat is wel heel toevallig. Ik heb gisteren Rode Rozen gekocht, ja. En spontaan weggegeven. En niet, nee, niet wat jullie denken. Nee, nee, nee. Het is nog meer. Ja, hier staat ook weer Supermandag. Nou, klopt dus echt niet, hè. Het is 18 april. Daar klopt niks van. Die tel hebben we niet mee. Die niet Gerard Groot kan zijn. Deze is zwaar ongeschikt. Weg ermee. Nou ja, we zien het zo meteen wel. Even kijken naar wat berichten. En we horen wat mensen. Hans is er ook bij gekomen. Hans, nee, nee, nee, de Viking niet. Nee, Hans Maatman, de Oeroeboeroe. Zometeen meer post van hem, want er zit een heel verhaal aan vast, denk ik. Ik weet niet zeker, maar ik denk het. Cowboy Phil, Philip en België. Vanuit een miserig, wilrijk 16 graden qua temperatuur wens ik iedereen een prettig weekend toe. Gisteren heb ik de indeling van mijn living nog eens onder handen genomen. Zo je de tijd vandaan had. Nadat ik de meubels moest verzetten voor schilderwerken. Ah, vandaar ja. Ja, toen dacht je van, ik zet de hele boel eens op zijn kop. Ik ben bijna aan de bushalte om nog een kwartiertje te voet te gaan, maar ik heb de oortjes in. Bij leven en welzijn ben ik er volgende week weer. Daar gaan we wel vanuit, Philip, let even op waar je loopt, zeg. Anders de oortjes gewoon maar uitdoen, hoor, zo meteen. En de bus. Ja, in de bus zit je wel weer wat veiliger, denk ik, hoor. Als je Vincento als buschauffeur hebt, dan heb je de veiligste busreis die je ooit kunt maken. Heen en weer, trouwens. Goed, Gerard Groot kan zijn. Morgen, Bob. Ik heb een verrijker geladen. Ik ga nu een paar uurtjes mooi zitten. Dus als je nog een bakje zwart hebt voor mij, ja, maar natuurlijk. De kleurencombinatie voor Van Engelen is wel mooi. Natuurlijk een blauwe trailer, een dieplader. En Van Engelen is wit daarvoor. En dan staat er een groene, maar dan ook echt de kleurgroen. Limegroen, zeg maar, staat er in je dieplader. Wel leuk om te zien trouwens. Dus kleurrijke foto, dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Eens even kijken. 11:42 onderweg. Dank voor de foto. Ik ben altijd helemaal gek van foto's. Oh, tenminste, ik vind het altijd leuk, laat ik het dan maar zo zeggen. Waar ook vandaan, wat voor foto ook, helemaal voor elkaar. Zometeen naar André. Eerst even naar Lambiek. Het wordt een. Het wordt Cremona. Laden voor Van Roy. Het weekend overstaan op Geiselwind. Vielleicht. Zou kunnen. Staan er nog meer mensen? Ik bedoel, Nederlandse mensen ook. Ah, Deutsche Leute, Freunde, gibt es auch, ja.
1: Onderweg. Onderweg. Onderweg.
0: Onderweg naar, ik zei het net al, André, Zijdelaan Stolwijk. Je collega Joop heeft zich al gemeld. Jullie staan niet, hebben niet samen overgestaan deze keer. Dat gebeurt een paar keer in de week. Of samen met Sandra, of nog met veel meer mensen. Dre, kom er lekker bij.
2: Morgen, Bob.
3: Oh. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar rustig een beetje, André, weer bij. Het is nog vroeg.
3: Nou, gisteravond op Hervé gestaan.
0: Ja.
3: Gegeten en wat gedronken. Nou, dan vanmorgen vertrokken. Gelost in Werkendam.
0: Ja.
3: En dan heb ik op de Moerdijk weer geladen voor Ravels. Ik ga ook even leeg gooien zo meteen. En dan zal een uur in zijn, denk ik. Zo.
0: Oh, mooie timing.
3: En dan waarschijnlijk naar IJzermond. Dus ik weet niet of ik het haal dat ik vanavond thuis ben. We gaan het meemaken.
0: Ja.
3: Hier wil ik wens iedereen een heel prettig weekend. Maak er een mooie uitzending van.
0: En
3: tot volgende week weer. Houdoe.
0: Houdoe van André, jongens. Die heb je mooi te pakken. Gratis en voor niks. En zo is het maar net. Jan Gimwis. Jan krijgt van mij een duimpje. Ik stuur wat duimpjes naar je, Jan, in de week. Ja, jij naar mij ook natuurlijk. Ja, dat is wel prima. Marcel aan de koffie. Goedemorgen, Bob. Ik heb gelost in Heerenveen en ik ga laden in Dedemsvaart. Heerenveen. Dedemsvaart. Friesland Overijssel. Hey, bedankt voor de koffie. Ja, dat dacht ik al, ja. Die stond na het lossen ineens in mijn auto. Ja, ik zag dat je online was. Ik denk, jij wil koffie. Kan niet missen. Chippy. Martin. Van Zeeman. Hey, opmerkelijk, want je was gisteren met de OR-dag... en je zou er vandaag niet bij zijn, volgens mij. Althans, je hoeft er volgens mij niet te werken. Martin, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Bob en onderweg is... Ja, daar is hij weer. Wel. De Martinez.
0: Hey.
2: Zo. Zo. Ik ga naar Amstelveen. Ik heb vandaag echt een rondje rond de kerk.
0: Oh, toch?
2: In Alphen aan de Rijn met twee winkeltjes. En ja, nu hier zo. Dus nu sta ik hier.
0: Gaan we lekker, toch?
2: In Amstelveen. En dan heb ik er straks nog eentje in Uithoorn. En dan eentje in Alphen en dan ben ik klaar.
0: Je bent bijna thuis.
2: Bob. Ja. Ja, Noah die is gisteren gemaakt voor de
0: gefeliciteerd.
2: PMBO, hoe het ook mag heten.
0: Ja, maar gewoon geweldig natuurlijk. Er zijn zoveel kinderen, jonge mensen geslaagd. Noah is dus ook geslaagd. Noah Wolfers, van harte gefeliciteerd. Geef je het even door. Super, hè? Ja, weer een mijlpaaltje, zeg maar. Hartstikke goed. De moeder ook gefeliciteerd, Kelly. Dus bij deze. En verder was het feest natuurlijk gisteren bij jullie.
2: Dus die gaat ook weer verder.
0: Ja.
2: Gelukkig voor dat kind. Dan kan ze gelijk weer door. Het is een hoop stress. Ja, en dat...
0: Goed, hè?
2: Raakt me een beetje. Dus,
0: ja, geweldig.
2: Ik ga nou even zo... Even, als jij een bakje voor mij hebt, ga ik even een bakje drinken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ben ik klaar? Voor vandaag? Nee, ik ben niet klaar. Ik ga even nu.
0: Nee, je moet zo'n paar dingen doen.
2: Een bakje doen en dan ga ik verder. Oké, Bob.
0: Ja.
2: We gaan elkaar weer spreken. Fijn weekend. Oh ja, frik. Als je nog een sateetje hebt.
0: Kip sateetje. Lekker, lekker. Ja, natuurlijk.
2: Oké, okay, groetjes. Hoi, hoi.
0: Chippy, dankjewel. En van Chippy naar het kippie. Kip sateetje. Voor degenen die het ook willen. Laat maar weten aan Van Beten. Messenger Bob Van Beten. Bob@kbcradio.nl. Ik serveer de koffie. Hier vandaan. Lekker uitzicht trouwens vandaag. Het is wat lichter geworden. Het is droog ook. Ik zie het water. Ik zie de golfjes niet heel erg. Maar het is echt geweldig hier. Ja. Als de studio helemaal klaar is, heb ik beloofd om een foto of twee of drie te posten op de Radio Onderweg pagina op Facebook. Nou, moet even, de werkbank moet ook even weg zijn en de snoertjes weg en zo. En ik moet weer een keer stofzuigen, zie ik hier zeggen. En de kantinejuf die zit een etage lager, dan kun je lekker een tosti bestellen. Althans, via mij natuurlijk, dus doe maar. Even naar Ermie Burger. Morgen Bob, we zijn er ook weer bij. Vandaag nog even de Sjaak, helaas. Net nog even een vrachtje zout opgeladen voor België. En ja, nou, ik ga even nog wat terugladen hier of daar. Of, nou ja, het wordt helaas dus morgenochtend weer op de Casa. Ja, dat zijn van die tegenvallers, dus niet echt gezellig natuurlijk. Hè. Denk je, het weekend begint op vrijdag, begint het weekend op zaterdag. Ai! Ik ga uit van een fantastische, ultieme weekendplaat voor jou. En Erwin, als jij daar een idee over hebt, net als een ieder ander, laat het weten. Messenger Bob Van Beten en bob@kbcradio.nl. We gaan met Frank.

Ik heb zo'n eentje lekker. Ik heb er ook zo'n zin in. Ik ga zo even lekker naar beneden toe. Onder het genot van natuurlijk in de aanloop 2 of 3 nummers van één en dezelfde artiest. Ik zit er aan te denken om Alex Warren te laten horen zo meteen. Met 2 of 3 nummers, hè? Maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Misschien zitten er nog wel wat tips bij. Gaan kijken. In een rondje met post. En anders vind ik Alex Warren hartstikke gezellig om te horen natuurlijk, ja. En welke ultieme weekendplaat kies je dan vandaag? Laat het even weten dan van Peter. Ben benieuwd. De Highwayman, Peter van Noord, stuurde vanmorgen al een foto. Ik ben er nog niet op teruggekomen. Van zijn eigen ongelooflijk mooie motor met aanhanger. Ja, echt, dit is echt geweldig, dat ding. Maar hoe vaak kan ik dat zeggen dat die geweldig is? Wauw. Ik ben er nog even bij. Heb je een ideetje, staat erbij. Ideetje. Ja, ik denk dat jullie gaan toeren. Ja, ja. Dat denk ik eigenlijk, ja. Tweede mailtje moet dat duidelijk nog maken. Komt hij eraan? Ja. Alweer de laatste vrijdag van de week. Ik mag de hele weekend weer op de bedieningscentrale zitten. Ah, nee. Maar dan niet in de, op locatie. Nou, het is toch slecht weer, hè. Morgen late dienst en zondag vroege dienst. Dat is gek, trouwens. Dat is niet goed. Er moet 10 uur tussen zitten, volgens de CAO, denk ik. Maar dan, ja, de bedieningscentrale die bedient alle sluizen en bruggen in Flevoland en in Overijssel. En Peter, die kan dat wel, die zit aan de knoppen. Die kan zo zeggen tegen een boot, echt gaat die brug niet open voor jou. Want er komt een transportje langs. Ideaal natuurlijk als je in het chauffeurswereldje zit. Geweldig. Peter, die kun je hebben hoor, echt waar. Als brug- en sluiswachter op afstand. Maar dan gaat het gebeuren. Lekker een weekje naar Texel met de motor. Karretje erachter. Klinkt ook weer haaks. Karretje erachter. Het wordt mooi weer. Daarna. Ja, het wordt volgende week beter weer inderdaad, ja. Nou. Als je even tijd hebt, Bob, ben je welkom om een kijkje te komen nemen. Dat is gezellig. Dat wil ik wel. Op Texel. Oh, nee. Oké. Ja. In de BC. Oké. Nou, ik zal eens even kijken. Nou. We keep in contact, Highwayman Peter. Dank voor de uitnodiging trouwens. Dat vind ik wel echt leuk. En dan gaan we naar het verhaal van Elko. Ja, dat is niet helemaal oké. Elko. Elko zelf wel, maar ja, het verhaal is niet echt goed volgens mij. Gaat je toch voorschotelen. Bob en onderweg vinden. Helaas zit ik nog steeds ziek thuis in de ziektewet. Maar ik luister zeker nog naar jou, Bob. Okay. Hopelijk volgende maand meer duidelijkheid. Wat wel, nog of niet meer kan. Het blijft positief. Nou, dat is fijn. Zoals denk ik velen gehoord hebben op het nieuws over het ongeluk met de kinderen en hun begeleiders in Terholen. En ze kwamen van de barander uit Axel, de oude school van onze dochter. En helaas hebben 3 kinderen en hun leerkracht dat drama niet overleefd. Heel Axel en omgeving is in shock over deze tragedie. Het zou mooi zijn als je Eric Clapton en Tears in Heaven zou willen draaien. En ondanks dit bericht wens ik jullie een fijn weekend toe. Tja. Heftig, hè? Ja. Ja. Ik word er altijd heel erg stil van, maar heel veel mensen natuurlijk, terwijl het toch heel ver bij mij vandaan gebeurt. Maar ja, je denkt toch altijd, het zal je gebeuren in de familie. Potverdorie, zeg. Ja, wat gaan we ervan doen? Wat gaan we ervan zeggen? Niks, zeg ik er meer ook. Ik denk dat ik gelijk maar eens even Eric Clapton laat horen. En dan wel die unplugged version van Tears in Heaven. En ook al jij heel veel sterkte. Hoop dat er gauw positieve nieuws uitkomt voor jou. En al die anderen, gecondoleerd met het verlies. Een paar nummers achter elkaar van Eric Clapton vandaag.

0: Eric Clapton. Tears in Heaven. Ja, een paar nummers achter elkaar. Dat betekent na 12 uur, dus zometeen dan na het nieuws, hoor je nog een nummer van Eric Clapton. Ik denk dat ik voor Forever Man ga blijven luisteren. Veel posten bij. Ook Kees en José hebben zich gemeld. Buck ook, dus dat maakt de drie musketeers weer compleet. Johan is er bij ACC en... gaat lekker, Bob. Oké, dat vind ik ook, Peppy. Heb je lekker band? Nou, Peppy heeft een lekker band. Dat had ik gisteravond ook. Niet dat ik je ga overtreffen, maar ik ga het er wel zo over hebben met jou. En vanuit Erfstad, Reina ter Martina, meine deutsche Leute Freunde. Sind auch wieder dabei. Dat is gemütlich. Tot zometeen, mensen.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Hè? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneuzen en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen: de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg, heb je nog een kwartier extra reistijd. It's
2: Friday! We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

0: Eric Clapton en Forever Man. En daar waren er mee twee Bob dubbel op. Eentje voor en eentje na 12 uur. Weer mooi klaar mee. Op een positieve manier, zeg maar. Ja. Eric Clapton, Forever Man uit 85. Is ook alweer 41 jaar geleden gemaakt. Niet te geloven. Zo hard gaat de tijd. Over de tijd gesproken. Het is vrijdagmiddag. Goedemiddag. We gaan het weekend lekker in. Met een ultieme weekendplaat. Waarmee rijden wij het weekend in? Nou, dat mag je doorgeven als je een ideetje hebt. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. En je gebruikt dat ook op deze manier. Om een lekker kipsatéetje te scoren. Natuurlijk ja. De kantinejuf die deelt ze uit. De allerlekkerste kipsatéetjes maakt juffrouw Corrie. Vind ik. En dat vinden heel veel anderen ook. Dus hou je daarna gewoon aan vast. Met heerlijke pindasaus. Dus bestelbaar via mij. Messenger Bob van Beten. En Bob@kbcradio.nl. Zometeen even het verhaal van Peppy. Lekker pijp. Lekker band dus. Ja, dat is niet leuk. Ik herken dat, maar zometeen meer erover. Ik ga eerst even naar Erfstad, naar Duitsland. Want ja, Martina die bericht namelijk. Erfstad is ook lekker aan het luisteren. Reinhard en ik ook, Martina. Dus want mijn vrije middag is gestart. Of mijn vrije vrijdag is het zelfs helemaal. Buiten is het helaas klote weer. Ja, Martina, dat is een niet zo netjes zo'n uitdrukking. Maar wel waar natuurlijk. Ja, wij zeggen wel een klote weer is het hier. Ja, mist, regen. 15 graden, het houdt niet op. Het is zomer, ja. Ik ben lekker binnen aan het house arbeiten en de radio staan. Helemaal goed. Vandaag is Rick Presley jarig. Rick Presley, dat wil zeggen, hij werd geboren op 12 juni 1941 in Andover in Engeland. Hij is al lang geleden overleden in 2013. En hij was de Britse zanger, songwriter van de succesvolle Trox. De band The Trox uit de jaren 60. Misschien dat een ideetje voor de spotlight. Jammer, jij stuurt hem om 11.52 uur, dat is te laat. Maar ik vind het wel leuk om even een nummertje te laten horen. Wild Thing of What a Girl Like You. Nou ja, maar nog wel meer hits die de Britse band ook in Nederland had. Love Is All Around is ook wel leuk natuurlijk, ja. Dat we ook kennen van Wet, Wet, Wet. En uit de film is dat. For Weddings and a Funeral, volgens mij. Die heb ik nog wel gezien. In 94. Love Is All Around. Dat ga ik laten horen, inderdaad. Ja, maar we hebben al van de Trox. Groetjes en knuffeltjes ook al. Lekker. En een vrolijke tjus. Vanuit Erfstad. Dat was Reinhard. Martina.
1: Tjus.
0: Oké, dank je. Heerlijk. Peppy, wat is er nou toch aan de hand met Steven? Even zo kijken, hoor. Gaat lekker, Bob. Grote spijker in de band. Nou, niet zo'n klein beetje ook. Die zit echt weer in het loopvlak. Een hele kram zit erin. Tjongejonge. Oké, kram van. Nou. Dat wordt hem eraf verhalen, hè. Tjongejonge. Mijn ultieme weekendplaat geef ik je ook even door. The Two Live Crew. The Two Live Crew. Ja, ik lach erom, wat het nummer natuurlijk. Miso Horny. DJ Porny had je ook vroeger bij DJ Porno. Miso Horny. Dat was jaren 90 trouwens. Maar dit is jaren 80, hè, toch? The Two Live Crew. Miso Horny. Ik moet erom lachen. Heerlijk. In 1990 was hij trouwens schiet me nu reden te binnen. Als ik het lijstje bekijk. Ja, DJ Porny had je ook inderdaad. Ja, daar ga ik een stukje laten horen zo meteen. Maar als ultieme weekendplaat, kom zeg het hele weekend. Ja, dat is een lekker weekend. Jij staat natuurlijk in Zaragoza, in Spanje. Dus ja, je moet wat, hè? Oké. Onderweg op KBC Radio. Gezellig dat je er bent. Messenger, Bob van Beten, Bob@kbcradio.nl. Even kijken of ik nog wat mensen gemist heb die ik even heb overgeslagen ten aanzien van het bericht. Omdat ik eerst doorgegaan ben naar boven, naar het volgende. Ja, José, Kees en Buk. Een drie musketier berichtje met een duimpje. Dat had ik dan nu echt gedaan. Ingo Sky was aan het luisteren, maar dat weet hij natuurlijk. Die zat er vanmorgen vroeg op bij. Jan Krediet is weer onderweg bij monden van Gerben Pap een berichtje. Bob, goedemiddag. Onderweg naar het weekend vanmiddag een afscheidsfeestje van onze CEO. Na 13 jaar gaat deze beste man met pensioen. Zo. En hij is pas 34 volgens mij. Dat vind ik niet waar. Aan iedereen een fijn weekend en tot volgende week. Nou, veel plezier op de zaak met Jan Krediet. En maak er een goed weekend van ook, Gerben. De tukker thuis aan Robert Piegen. Bob, onderweg vrienden. Vanmorgen ben ik begonnen in Veendam. En nu weer geladen in Almelo. En dan nog even naar de werkplaats in Oldenzijl. En dan gaat het weekend echt beginnen hoor, Robert. Groetjes thuis. Johan. AC. Goedemorgen wordt goedemiddag, Bob. En onderweg is met nette papieren binnengedaan om in te klaren. Een uurtje, zegt ze. Ja, het zal wel een Frans uurtje zijn. Dus nog even lossen en dan hoor ik wel weer wat er nog mag gebeuren. Dus kan ik wel een bakkie en een kipsatéetje gebruiken. Ja, dat snap ik wel, ja. Corrie, kipsatéetje voor Johan. Ze luistert gewoon keihard mee. Want ik hoor hier bijna soms dreunen hoe hard die radio beneden aan staat. Om alles maar goed te kunnen horen. Tijdens het grillen van de kipsatéetje. Want die worden gegrild, hè. Ik heb er nu ook al tijd voor. Ja, dat dacht ik al. Jij stuurde vrij vroeg een berichtje in. Maar ik ben veel te laat met het voorlezen. Dus verder geen nieuws bij jou vandaan, Johan. Dus voor iedereen een prettige werkdag met aansluitend een prettig weekend. Nou, heb je er ook weer te pakken, Johan. ACC. Aviateur Jeroen krijgt de groetjes van Peppy. Dus bij deze een duimpje. En ik stuur dan weer een duimpje naar jou. De cirkel is heel snel rond, denk ik dan zo. Christian van Vendrich, die is er ook weer bij. Aan de radio gekluisterd, laat hij weten. Gisteren was ik al om 4 uur thuis en vandaag weer. Nou, super om aan het weekend te beginnen. Fijn weekend alvast voor iedereen, Christian. Dit is Bennebroek dus, Christian van Vendrich. Nou, veel plezier het weekend. Het gaat pas wel goed komen, denk ik dan zo. En nog even naar MRC Mossel. Gisteren druk geweest met Lale en nog een pregoncollega getroffen in de Routier. En de avond ervoor was dat. Was even gezellig. Gistermiddag richting de zaak gereden in Oudenbosch. Onderweg nog een lekker band laten repareren. Is het lekker bandendag vandaag? Ik ga het zo vertellen, want ik had het ook gisteren. Nu klaar voor het weekend. Zondagavond gaan we dan weer naar Arnstad in die richting dan. Waar ik dan dinsdagochtend een los afspraak heb. Ik wens iedereen een prettig weekend en veel oranje plezier met het voetbal. Wel laat trouwens, hè? Jij vertrekt zondagavond. Dan kun je luisteren naar het live verslag zo ongeveer via de radio. Dat kan niet missen. Als het, ja, toch ergens wordt het wel uitgezonden, denk ik dan. Of beelden natuurlijk, hè. Hands-free rijden. Ja, je lacht erop, maar het kan allemaal tegenwoordig. Min of meer. Tjongejonge. Luc, ook goed weekend. En voor iedereen voetbal zondagavond Nederland-Japan. Om 10 uur 's avonds begint het. Het wordt toch weer wel de tijd dat ik mijn kooi ga opzoeken, eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, ik had ook een lekker band gisteren. Mag ik mijn verhaal even doen of niet? Ja? Of wordt het weer te veel credits voor mij? Nee, ik moet het heel kort houden. Goed, ik heb mijn vader opgehaald. We zouden samen eten. Ik had boodschappen gedaan. Ik denk, nou ga ik mijn pa even ophalen. Dan ga ik gezellig voor hem koken. Al een beetje kokkerellen, een beetje Italiaans. Van alles en nog wat erbij. Tomaten, burrata en verse basilicum erbij. En, nou ja, goed, wat vleeswaren en zo gescoord. Allemaal in de tas gedaan, mijn vader opgepikt. Ik kom aan, vlakbij mijn huis krijg ik een mededeling in mijn display. Zeer lage bandenspanning. Ik zeg, nou, dat kan niet waar zijn. Zeer lage bandenspanning in mijn personenwagen, hè? Nou, ik stap uit de auto voor de deur. En ik hoorde hem zelfs al sissen, die linkerachterband. Was ik door een of andere, spijker gereden. Of een schroef, of maar wel een soort pijpje. Want het was gewoon een open verbinding met de lucht. Dus dat kwam er ook keurig uit. Dus een heel gedoe nog om 6 uur 's avonds om dan een band te laten repareren. Dan wel een nieuwe eronder te laten zetten. Maar het is gelukt. En daar ben ik zo blij om. Zo. En dan kom ik gelijk bij het verhaal uit. En dan rond ik hem ook meteen af, want dus het duurt veel te lang. En mijn zoon die kwam even met een nieuwe band aan en nieuwe velg. Die heb ik eronder gezet. Dus vanmiddag laten we hem repareren. Hoop ik tenminste. En dan volgende week zal het wel weer goed komen, denk ik. DJ Pony, me so horny. Nou. Dit is voor Peppy lekker, hè. Zo. Ik laat dit even een stukje horen. Omdat mij dit te binnen schoot. Peppy gaat een ongelooflijk... Only the Lonely mag eens lekker weekend houden in Spanje, Zaragoza. Dit was echt populair op een gegeven moment. In de 90s. DJ Porny. Miso Horny. Ja.

0: Oké, DJ Porny en Miso Horny. Ook nog wel een verhaal over. Ik heb de muziek verzorgd op een klasavond van Dave. Mijn oudste toen, die ging van de basisschool naar de middelbare school. En hij zei, ja, mijn pa die kan het allemaal wel regelen. En dit was het populairste nummer die avond. Maar dat mocht niet gedraaid worden van de klasse, van de leraar, van de mentor. Die vond het niet kunnen. Het was een christelijke school. Maakt dat op zich niks uit. Maar in dit geval wilde hij het niet meer laten horen. Dat kon niet. En hij ging de leerlingen toespreken dat dit nummer absoluut niet kon. Er zat wel een klein ideetje achter natuurlijk.
1: What do we get for $10? Everything you want.
0: Dit wilde je horen, Peppy, hè?
1: Everything.
0: Ah, ik doe het gewoon. 1990. Stukje dan. Niet als UWP, maar gewoon even tussendoor. We doen gewoon even wat gekkigheid op de radio.

ABC Radio, ook in onderweg. Iedereen komt zo aan zijn trekken. Ik kan het gewoon laten horen, want het was ook in 1990... de eerste week van het jaar kwam die in de Nederlandse top 40 binnen... dit deze van de Two Live Crew, Me So Horny. En we waren behoorlijk... we vonden het lekker, zeg maar, dit nummer, om te horen. In week 5 van het jaar 1990 stond dit nummer wel lekker op nummer 1 van Nederland. Dat heeft hij een weekje volgehouden en daarna ging het langzaam, maar zeker naar week 11. Bijna 3 maanden lang stond dit nummer in de Nederlandse top 40. De Two Live Crew. En Me So Horny. Ja, dat kan. Die andere trouwens, die ik even liet horen, DJ Porny, komt uit 2007. En dat liet ik dus horen op die klasavond op verzoek van al die leerlingen. Ja, dat willen we graag horen. Jumpstyle muziek en DJ Porny. Nou, echt, die leraar die ging echt helemaal stuk. Was ook een lul van een fan, zeg ik dan. Maar goed, dat kan ik een keertje zeggen. Marcel heet die, uit Enkhuizen vandaan. Zo. Je hoort mijn frustratie. Wat een eikel van een vent was dat, zeg. Maar goed, dat terzijde. Ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Maar ik heb wel aan gedacht, als ik jou tegenkom in het beeld, dan... Nou, goed. En dat was niet daarom trouwens, maar dat even terzijde. Goed, hè? Dat lucht op, dit, hè? Nee hoor, ik heb iedereen lief, behalve Marcel dan. Marcel Duitser wel, hoor, zeker. Dat is een ander verhaal natuurlijk, ja. Die is helemaal oké. Maar daar gaat het zeker ook niet om. Goed, nou. Nog even een berichtje doen. Ultieme weekendplaat Alex met Ik drink een borrel met jou. Nou, dat is ook gezellig, Jos, hè? Hey, Jos de Zilke. Jos de Zager, afgelopen woensdag nog. Alex, ik drink een borrel met jou. Nou, dat wordt een lekker weekend, letterlijk en figuurlijk. Even een duimpje sturen nog naar combi 1. Want die had al even laten weten dat hij er is. Kun je Henk Wijngaard draaien met de vrouw? Achter de man, achter het stuur. Want ja, Henk is morgen jarig natuurlijk. En Peppy refereerde er al even aan. Hij staat het weekend in gedachten al met Henk Wijngaard. En in gedachten met Eva natuurlijk, dat is logisch. Ja, dat is logisch, in Spanje. Henk Wijngaard wordt morgen 80 jaar. Ofwel 80 inderdaad, ja. Tjongejonge, ja, 13 juni. De geboortedatum. Ultieme weekendplaat dus, dat nummer. Of een ander nummer van Henk Wijngaard. Of ja, als je er anders over denkt, mag dat ook. Wel even Henk alvast laten, het weekend laten inrijden, hè, met een nummertje. Dat moet wel eventjes, denk ik. 8 minuten voor 12:30, zometeen het weeroverzicht voor Europa. Dan zijn we gauw een rondje maken met van alles en nog wat. Oh, en Peppy, de groetjes terug van jou, aan jou moet ik zeggen, van Jeroen, aviateur, de koekjesman. Succes nog met plakken. En een goed weekend, uiteraard. Goed, nou, dan is de cirkel weer rond, maar nog niet helemaal. Aansluiten op de muzikale ketting. Je mag aansluiten bij Jennifer Lopez. Nou, wie wil dat niet? Laat me weten van Beten. Let's get loud. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. De geboortedag van de zanger van de Trucks. Dit is Love Is All Around, zoals beloofd, uit het jaar 1967. I feel

The Drugs. Ook succesvol bij ons in Nederland met dit nummer. Maar ook met What a Girl Like You bijvoorbeeld. En dit nummer was in 1994. En ik heb het al gezegd, herhaal mezelf eventjes. Moet ik niet doen. Ja, met Love Is All Around van Wet, Wet, Wet. Herinner ik me nog even die film waar het uitkwam. Four Weddings and a Funeral. Even een klein stukje. Ja, dat begon zo. Niet de film, maar ik bedoel de muziek. Ja, misschien begon de film ook zo. Een beetje kwijt. Vier vrienden en zo. Ja, bijzonder. Even een klein stukje hun interpretatie. Ja, die was ook razend populair natuurlijk, hè? Die Schotse groep Wet Wet Wet bij ons in Nederland. Ook wel een ideetje om daar eens wat meer van te laten horen. Angel Eyes bijvoorbeeld, of Good Night Girl, Julia Says. Mooie muziek gemaakt, Sweet Little Mystery. Was dus nog eerder, volgens mij uit 87 of zo. En Wishing I Was Lucky. Ja, leuke dingen. Ja. Mijn radiotijd bij de piraat in Baren toen, kan ik me herinneren. Dit begon zo. Oké, ik sla weer een beetje door, je hebt gelijk. Het weeroverzicht voor Europa beginnen we altijd in België. En waarom zou ik dat niet doen? Geleidelijk aan wordt het droger vanmiddag in België, want het neerslaggebied is aan het wegtrekken via het oosten het land uit. Duitsland krijgt er flink van langs wat dat betreft. Er gaat op 15 maximaal in de Ardennen, maar Vlaanderen tikt toch weer bijna de 18 en zometeen nog misschien wel 19 graden aan. Vanavond en ook vannacht overweegt een droog weerbeeld. De bewolking is overigens wel hardnekkig. Morgen steeds meer ruimte voor zon. Een mooie zaterdag wat dat betreft, 17 in de Ardennen. En het kan op andere plekken naar, nou ja, 20 graden of misschien wel net even erboven oplopen. In elk geval langs de Franse grens kan het lokaal zelfs 22 graden worden. Zondag ook overwegend droog, 15 tot 20 graden. Nog altijd iets frisser dan de normale 22 graden op het weermenu. Maar goed, en daarna zomers weer op komst. Zuid-Europa, daar komt de lucht vandaan. En halverwege volgende week wordt het op grote schaal zomers warm in België. Zie je, het komt uiteindelijk echt wel weer goed. In Spanje is het al goed. De zomer draait op. Volle toeren met Giel Montagne. De hoogste temperatuur in Andalusië, zoals bijna altijd natuurlijk. Nou, Midden-Spanje ook wel. Andalusië gaat naar 35 tot, Sevilla weer 38 graden. Het kan ook wel weer te veel van het goede zijn. Goed, Madrid, Midden-Spanje ook wel heet. Dikke 30, 33, 34 misschien nog. Lekker warm weekend. En aan de Costa's is het veel beter vertoeven, vind ik, met 24 tot 28 graden. En de weilanden, Canarische eilanden, ook droog, zonnig en maximum temperatuur veel stabieler daar. 3, 25 graden. Nou, laten we zeggen, midden in de roos op 24 geschoten. 24. We gaan naar Frankrijk. Wie gaat er mee en wie zit er dan nog? Zonovergoten omstandigheden over het algemeen. In het weekend eigenlijk overal temperaturen die 25 plus gaan aangeven. 25, 26 tot tropisch warm, 30 graden. Parijs wordt zelfs 26 graden in het weekend. In het zuiden van het land dan is het dus wel tropisch warm met 35 graden. Als maximale temperatuur. Tjongejong. Ja, wisselvallige periode. De komende dagen gaat voor Groot-Brittannië dan eindelijk het roer om.

0: zelfs niet warmer dan maar 15 graden. In het weekend minder regen. Geleidelijk aan loopt de temperatuur ook op. En volgende week dus stabieler zomerweer. Volop ruimte voor zon. Berlijn 22, 23 graden. En in het zuiden van Duitsland, ja, op grote schaal, de 25 graden wordt dan gehaald. Of nog hoger zelfs. En dan zitten we toch al in die Alpenlanden, in Oostenrijk of in Zwitserland. Aanvankelijk kletsnat. In Oostenrijk sowieso ook. Meerdere buiensystemen die overtrekken. Temperaturen niet helemaal verkeerd, 14 tot 20. Het weekend heel veel droge momenten. En volgende week vindt dan die omslag plaats naar een heel ander weertype. Het is bijna overal droog en ronduit zonnig. En de temperaturen gaan verder de hoogte in naar 25 of zelfs warmer. 30 graden, tropisch warm dus. Zwitserland ook de wisselvallige periode die gaat eindigen. Nu nog in het weekend dan droog weerbeeld. En dan volgende week temperaturen van 7, 28 graden in de grote steden. Ben je weer bijgepraat? Zo. En daarmee is het ook 1 minuut over 12:30 geworden. Onderweg op KBC, daar luister je naar. Nog een half uurtje te gaan met een ultieme weekendplaat en de muzikale ketting. En nog veel meer input. Ah, de koekjesman nog even.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18.
11: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Hit from
12: the Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: wordt het Taylor Dane, Karin en Viking Hans? Of wordt het toch een andere ultieme weekendplaat? Wie zal het zeggen? Ja, je weet het niet. Het kan in dit geval alle kanten op gaan. Tell It To My Heart is wel een lekker jaren 80 nummer. Ik ben het helemaal met jullie eens. Het zou zomaar eens het hele weekend te horen kunnen zijn als we die kiezen als ultieme weekendplaat. En voor diegenen die het horen en hier tegengas willen inbrengen in de uitzending, dat kan. Even doorgeven, Messenger Bob van Beten, als je een ander idee hebt voor de ultieme weekendplaat. Dus zeg het maar. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Het is 12:40, hoog tijd om de eerste schakel voor de ketting te laten gaan horen. Te laten horen, moet ik zeggen. Peter Altena, je bent daar. Weet je wie er nog meer jarig is vandaag? Lin, de zanger van Mooi Wark. En morgen, ja, morgen Henk Wijngaard, ik weet het, ja. Goed weekend allemaal, ofwel op zijn Sint-Jans-Kloosters. Goed weekend allemolen. Allemolen. Goed weekend allemaal. Peter, jij ook een leuke verjaardag, want Peter Altena is natuurlijk morgen ook jarig. 13 juli, dat is niet voor het eerst, hè. Zo'n tijdje zo dat hij op 13 juli ook jarig is. Dus als je muziek zou maken, Peter, dan zou ik jouw plaat laten horen vanmiddag. Echt wel. Zeker. Leuk feestje toegewenst. Een keertje weer op zaterdag jarig. Is altijd lekker, hè? Ik was dit jaar ook op een zaterdag jarig. We zijn altijd op de gelijke dagen jarig, hè, Peter. Dat is wel leuk. Valt me nu op. Ja. Vorig jaar waren we op een vrijdag jarig. Ik ook op 7 maart en jij op 13 juni. En dit jaar weer. Ik op 7 maart op zaterdag en jij op 13 juni op zaterdag. Dan kan geen schrikkeljaar veranderingen brengen. Zo is het maar net. En wij gaan gewoon door tot het gaatje, zeg maar. Op naar de 100. Daar zit de begrenzer bij mij, denk ik. Dat hoop ik in elk geval. En onderweg, daar stoppen we nog lang niet mee. Helemaal niet. De zanger van Mooi Wark is vandaag jarig.
1: Nee, dat is even leuk om te laten horen.
0: Muziek uit Drenthe vandaan. Altijd fijn. Zeg Jeroen. Jeroen Schild wil wat van zich laten horen. Nou, dat kan nog net even voor de muzikale ketting. Wat een hele leuke is trouwens voor onderweg. Ik weet niet hoeveel speakers je in de auto hebt, maar tegenwoordig met twee speakers kom je er niet mee. Ja, of je moet een Bluetooth speakertje hebben, maar over het algemeen zit er een complete hi-fi installatie in die nog meer kost dan thuis. Vroeger kon je het niet aanschaffen, maar tegenwoordig denk je, ach joh, €2400, laat maar even inbouwen. Extraatje, die basisset is niet leuk. Zowel in je personenwagen als in je vrachtwagen heb ik gehoord. Tjonge jongen, waar nog meer ruimte is voor baskasten en zo. Heel lekker. Jeroen Schild, hoe is met Jeroen?
2: Ja, goedemiddag inmiddels alweer, Bob.
0: Dat wel, zeker.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik ben gisteravond met die vrachtmest gekomen tot Noordhausen aan de A38 in Duitsland.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ben ik vanmorgen mooi lekker om 7 uur weggegaan, 6:30 reed weg. Ja, vond ik vroeg genoeg. Ik had verder geen stress, dus even die mest lossen, 2 liter schoonspuiten en ik heb zojuist stro geladen in klein hosje leven.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan we richting Hellendoorn om daar morgenochtend te lossen. Ja, ik hoop dat ik Frans de Bult kan halen vanavond.
0: Ja?
2: Maar ik denk dat het wel moet lukken. Ik heb nog 6 rijuurtjes, dus...
0: Oh, Hengelo. Ja, gaat hem worden.
2: Moet lukken.
0: Ja, Deurningen.
2: Nou,
0: ja.
2: Fijne middag verder. Zolang de uitzending nog duurt. Het is nu bijna 12:30 alweer. Potverdorie.
0: Ja.
2: Tot de Corrie. Zou ik misschien een satéetje met een beetje mayo mogen, alsjeblieft?
0: Ze luistert mee, hoor.
2: Die heb ik al genoeg gehad. Een glaasje melk erbij, als dat kan. En verder wens ik iedereen een uitstekend goed weekend. En maken we van met z'n allen tot volgende week. Hip hoi, tjap, tjoi.
0: Ja, en de groeten thuis aan jou, Patricia, natuurlijk. En niet te vergeten, maak er een lekker weekend van, Jeroen, in het algemeen. De ultieme weekendplaat in aantocht. Ideetjes en welkom. Geef het maar door. En Loud Music in Cars. Wat lekker. Van Billy Bremner is als eerste in de beurt. Ja, de eerste komt eraan.
3: Onderweg met Bob van Beten.
4: De muziekketting. Schakel 1. Blauw.

Denk er maar over na. Loud music. Loud of music of auto's, cars, Billy, Brenner. Ja, wordt je de titel of een andere artiest die ook Billy heet. Brenner wordt wat lastig, denk ik dan. Maar Billy zou ook in een titel voorbij komen. Billy, Don't You Lose My Number van Phil Collins bijvoorbeeld. Voor een volgende schakeling in de muzikale ketting. Die kun je dan horen, zometeen na de Pointer Sisters. Should I Do It?

0: De Pointer Sisters, Should I Do It? Ja, moet je dat dan wel of moet je het dan niet doen? Nou, ik zeg, we doen het wel. Ja, we doen het wel, zeker wel.
1: De Muziekketting, schakel 2.
0: Aansluiten op waar wij mee geëindigd zijn, Loud Music in Cars. De groep The Cars en het nummer You Might Think. Dat is de tweede schakel in de ketting vandaag bij KWC in Onderweg. En hier mag je nog weer op inhaken, moet ik zeggen, voor de muzikale ketting nummer 3.

0: we moeten snel schakelen. Ja, Reinhard, we zitten wel op hetzelfde spoor met de groep. Jij zegt The Cars and Drive, wat een heel mooi nummer geweest. En heel toepasselijk natuurlijk voor iedereen die nu aan het kilometers maken is natuurlijk. Maar dat werd hem niet wel, de groep The Cars met You Might Think. En dan nu...
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Buddy Holly en Think It Over.

Denk maar over na hoe snel de week voorbij is gegaan. Met het zaagmomentje van Jos op de helft van de week is het toch weer bijna vrijdagmiddag 1 uur geworden. Ja, afhankelijk van waar je zit natuurlijk, ja. Erik vanuit Canada, waar het nog steeds ochtend is. Leuk dat je er bent. José, Kees en Buck, die laten nog even weten. We luisteren wel, maar we hadden even druk, joh. We hebben lekker gedoucht. En nu even warm eten hier bij de Routier. Einde van de dag kunnen we weer laden voor Italië. Nou, een goed weekend, een goede reis daar naartoe. Groetjes uit Mondeville, Caen en iedereen een heel fijn weekend geweest. Ik ga jullie ook een fijn weekend wensen. En Hans en Karin nog steeds op Kreta. Die hebben heel veel plezier het weekend.

0: Weekendplaats.
1: Taylor Dane en Tell It To My Heart. Dat is lekker genieten. Back to 1988. Heerlijk. Mensen, veilige kilometers, hou hem tussen de lijnen. Ik wens jullie een heel lekker weekend. En sowieso tot maandag, ofwel tot volgende week.

0: Taylor Dane, het hele weekend bij KBC. De ultieme weekendplaat. Mensen, dank dat we weer samen een gezellig feestje van hebben gemaakt. Dat doen we vanaf volgende week weer. Maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1. Hier bij KBC meer dan 50 jaar popmuziek. Mark en het Zoutuur vanmiddag en heel veel leuke programma's in het weekend. En dit programma is er maandag ook weer via Hollands Palet, barregaanderadio.nl en...
1: Hey, mazzel.
2: Tot volgende week.
0: Tjus. Hou hem tussen de lijnen, zeg ik. Mensen, tot maandag. Hoi.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayrakitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayrakitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten in.

0: je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayrakitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen: de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp nog een kwartier oponthoud.

0: zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Anne de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen: de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de afrit Urk 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur-West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
13: Dit is Anne de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Dit is Anne de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen: de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Renkum en Ravenstein, ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd.
4: Mi amigo!
5: This is the new Radio Caroline.

advice, because you're mine, I walk the line. Het zou uur en welkom daarbij. We hebben er alweer twee gehad. Isabel, je t'aime. Oh, Isabel, wat hou ik toch van jou. Van de Poppies, dat kinderkoor uit La Douce, France... van jaren en jaren en jaren geleden. Die kerels zijn nu opa. En we hoorden net Johnny Cash. Mag ik even Cash afrekenen, alstublieft? En I Walk the Line, een grote hit uit de jaren 60... toen de beatmuziek opkwam. Leuk dat je er weer bij bent bij het Zoute Uur... Een waaier aan verschillende zeezenderhits. Robert Palmer met Best of Both Worlds. Ik zie Gene Pitney op de lijst staan. We hebben straks de retro top 3 in het tweede uur. En Tiger Feet uit 1974, laatste jaar van de zeezenders met Mutt. Maar nu snel door met deze hit.

0: Caroline. Less talk, more new music.
1: Laser hot hits. Dit is Hans Hogendoorn in het Zoute Uur op KBC Radio.

Velen van ons kunnen zich nog wel die prachtige buizenradio-toestellen herinneren met bekende en onbekende Europese plaatsnamen daarop. Zoals dat heet, de afstemschaal. In vroeger tijden stemde je voor je gevoel niet af op een frequentie, maar op de naam van een plaats. Zoals Beromünster, een piepklein dorp in Duitsstalig Zwitserland. Of Hörby in Zweden. En natuurlijk Brussel 1 en 2, Nederlands en Franstalig. En uiteraard ons eigen Hilversum 1 en 2. Hilversum was in de jaren 50 ook nog niet zo groot trouwens. En wat is buizen radiotoestellen toch een waanzinnig leuk

Als je wint van de onvolprezen Herman Brood en Henny Vrienten uit de jaren 80. Die Herman Brood die kon niet alleen mooi muziek schrijven en zingen, maar ook schilderijen maken. Helaas ook al niet meer onder ons. KBC Radio op AM en via de stream te beluisteren dagelijks 24/7. Het is dat je er maar weet. Wil je mij een mailtje droppen? Ga even naar Mark met een C. @kbcradio.nl. Dus Mark, apenstaartje, kbcradio.nl. Ik zal je beantwoorden en misschien vind je het leuk om een keer een retro top 3 voor ons samen te stellen. Ja.

0: Grote Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Anne de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte auto en 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Ze zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.

0: Tweede deel alweer van deze Offshore Radio Show. Je mag ook uit Groot-Brittannië reageren. We hebben een luisteraar daar in het Verenigd Koninkrijk. En die luistert misschien wel. We hadden George Harrison uit de jaren 80. Got my mind set on you. Ik heb al mijn gedachten op jou gericht. Lijkt me een beetje beklemmend. En net The Nights on Broadway. Dat was een mooi nummer van de Bee Gees. Grote hit in de jaren 70. Toen al die zeezenders nog voor de Nederlandse kust lagen. We gaan ook vandaag weer een retro top 3 uitzenden. En je kan meedoen, hè? Stuur eventjes een mailtje bijvoorbeeld naar studio@kbcradio.nl.
1: En dan nu KBC's retro top 3.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik ga wassen.
2: En een toverhek. Niet meer nodig, overbodig, er is Biotex.
3: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Alleen maar inweken of voorwassen en eiwitvlekken, bloedvlekken, transpiratie en melkvlekken zijn verdwenen. Haal vandaag nog Biotex en beleef het gemak van dit wonderpak. Biotex.
4: 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Vanaf 5 oktober aanstaande presenteert Radio Veronica in samenwerking met London City's werelds eerste quadrofonische drive-in show. Het geluid komt op je af van 1,
5: 2, 3, 4 kanten.
4: Vanaf 5 oktober aanstaande Radio Veronica's quadrofonische drive-in show. Je komt er gewoon.
6: Mighty KBC makes you happy.

0: Kijk, die had ik nog beloofd uit het laatste jaar van Veronica en Noordzee. Tiger Feet, 1974 was het dat het een hit was van Matt. Ik verlaat de studio. En ik zou zeggen, blijf bij ons. Hè. We zijn er 24 uur per dag.
1: Zeg Mark, rij jij of rij ik zo naar huis?

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. A16 ben je daar richting Rotterdam, de nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur oponthoud.
8: We

0: Jouw hit. Jouw station. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

trying to think of the right thing to say.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hantavirus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Online een

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertraging, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst ook dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en Bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jette zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar 1 graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog 1/2 uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorkum nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Koornwerderstand staat een auto met pech. De vertraging is 1 kwartier. Veel oponthoud. Houdt op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij het Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file. En dat kost je 20 minuten.
8: We are officially the hottest AM station. A7. Windkracht 6.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. In het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. En premier Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Het is bewolkt en overal kan wat regen vallen bij een matige zuidwestenwind. Vannacht in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files lossen nu. Stel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2:00 vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 om te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
6: We

0: Dit is KBC Radio.
1: Altijd jouw hit, jouw station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. En in het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. En dan nog het weer. Het is bewolkt en overal kan wat regen vallen bij een matige zuidwestenwind. Vannacht in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Niks met het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of

De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Bij de opening van de beurzen in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. En dan nog het weer. Het is bewolkt en overal kan wat regen vallen bij een matige zuidwestenwind. Vannacht in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n €1,3 miljoen. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. Amerika en Iran.

0: Klinkt een beetje kak.
1: Verrek zegt u, jullie verstaan mij ook niet.
0: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
1: Dat meen je niet, zeg hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
0: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
2: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Brik.
0: Ja, Brikken, kom maar.
1: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
0: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
4: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Erade is wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erade is wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Francis Dix met de hoofdpunten van het radio-nieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. In de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. En justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en een graad of 13. Overdag wisselend bewolkt met een paar buien. Er staat een matige westenwind en het wordt zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

is niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en een graad of 13. Overdag wisselend bewolkt met een paar buien. Er staat een matige westenwind en het wordt zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Het wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
9: Ah,

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Het wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.

Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.